Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niets dan zon, een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. Het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
4: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
3: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Afgelopen nacht kon je opvallend veel vallende sterren spotten, want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania legt uit.
5: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de damkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
3: Gisteravond bedekte de maan ook 90% van de zon. En kon je voor het eerst in 27 jaar zo'n grote zonsverduistering zien. In Frankrijk geldt vanaf vandaag in 80 departementen code oranje voor de hitte. Het wordt daar lokaal tot 40 graden. Onder meer in Parijs en Rennes is het extreem heet. Er geldt dan ook voor 50 departementen een hoog risico op branden. In Pas-de-Calais in het noorden mogen intussen 1200 vakantiegangers weer naar huis. Zij werden gisteren geëvacueerd van hun camping door verschillende duinenbranden. Maar het vuur is daar onder controle. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Die gaat altijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Op het EK Atletiek heeft Pauline Koekuit naast een medaille gegrepen op de 400 meter hoorde. Ze begon nogthans sterk, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
6: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
3: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Nijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. In de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde met een knappe 4e tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Bekijk het van de zonnige kant. De meeste regen valt naast je. Goedemorgen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We krijgen vandaag aan de kust niet dan zon. Een zwakke zuidoostelijke wind en temperaturen boven de 30 graden. Het wordt opnieuw een snikhete dag. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 21,7 graden. Het is hoogwater om 14:15.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: Wanneer we samen dansen gaan,
1: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
0: Dat ziet ze aan mijn ogen.
1: Maar flirt ik met een andere man,
0: wat ik niet goed verdragen kan.
1: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stuk.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in de Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Eperneplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was hem weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: maandagavond om het leven kwamen op de E40, zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. En door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen we in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Gelens.
2: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
1: Maar ruim 7 op de 10 zou wel opnieuw de stap zetten om zelfstandige te worden, ondanks dus de twijfels. Spotify wordt fors duurder in ons land. Het verhoogt zijn prijzen met 2 à 3 euro per maand of 17%. Een standaard abonnement kost daardoor 14 euro per maand. Een deelabonnement 20 of 24 euro. En die prijsstijging gaat ook meteen in. Volgens Spotify zelf zijn de prijsstijgingen nodig om klanten de beste service te kunnen blijven aanbieden en artiesten te ondersteunen. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
3: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig.

0: rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

Het Afro C-festival in Breidene brengt op zaterdag 15 augustus niet alleen gekende groepen uit verschillende windstreken. Bezoekers kunnen er ook proeven van Argentijnse, Marokkaanse, Tibetaanse, Jamaicaanse en Afro-Caribische specialiteiten, workshops en wereldculturenmarkt op het festivalterrein. Het Afro C-festival is uniek en een gratis festival en vindt plaats op de evenementenweide aan het Paalsteenveld, naast het Staffersluiscentrum in Breidene.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater.

0: Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dit vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Christophe. Tot vrijdag kan je in Middelkerken nog naar Bubbels aan Zee aan het Epernayplein. En dan heb ik nog dit, de Paulusfeesten, wel, die zijn aan hun derde dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur Alice May en om 10 uur vanavond Riek de Leeuw op. De toegang is gratis. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
4: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
3: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein.

0: een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Rode duivel Jeremy Doku verlengt zijn contract bij Manchester City met 5 jaar en blijft al zeker tot 2031. Doku is 24 en speelt sinds 2023 bij City. Hij won er onder meer al de Engelse titel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan

toe. Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest. Parijs geweest.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.
1: Een zomerlang ouderwetse

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de

0: attendu.
1: Merci Renaud.
2: Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3:00 gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16:00. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over 1:00.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus vindt op de evenementenweide Duin en Zee in Oostende de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Op een festivalterrein van 10.000 vierkante meter brengt het festival ruim 100 workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Daarnaast kunnen bezoekers terecht op een festivalmarkt met meer dan 100 shops. Op het programma staan onder andere Ella June Henrard, Maartje van Nijgen, Dr. Luc Swinnen, Rasti Rostelli en Jasmin Gerits. Ze brengen lezingen, ceremonies, muziek, hypnose en interactieve sessies, verspreid over verschillende podia en intieme workshopruimtes.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witmolen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
4: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat de drinkwatervoorziening betreft, is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is, dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
3: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drugshandel. Het gebeurde eind juni, maar het raakte nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor de invoer van hash uit Marokko. Er loopt nu een onderzoek. En in de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde, stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Noordzee Gold.

vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 19 graden. Morgen vrijdag veel zon. In de late middag zijn er enkele wolken mogelijk. Temperaturen aan de kust liggen opnieuw rond de 30 graden. Ook zaterdag en zondag veel zonneschijn en temperaturen rond de 25 graden. Strandwatertemperatuur is 21,7 graden en de zon gaat onder vanavond om 7 over 9.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Hanne Olivier.
4: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
3: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
5: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Eén vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
3: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde wel een PV op. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
6: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
3: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen erop in zee. De kustwacht kon uiteindelijk wel iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is nog niet geweten. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Henrotin een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroep heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel betaald hebben om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO Jovan Biesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Nordsee Gold Vintage Hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en scheurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland, ai, Marieke, Marieke.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

0: Welkom bij Noordzee Gold.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: La, la, la. Dit is Noordzee Gold.
1: Hallo, hallo, hallo, Jane.